Past, Present, Future van de 12-inch Impulse Generator. Of Impulsgenerator, dat kan natuurlijk ook, want Heinbach is natuurlijk Deutsch. Geweldige, heerlijke elektro-techno-modulair sounds system, bla bla. In ieder geval heel veel om goede synth-sounds. U kunt dat live meemaken. U kunt nog even mailen tot 10 uur. Dan gaat de mailbox dicht. En dan om 10:30 maak ik de prijswinnaars bekend van degene die daar naartoe komt. bob.ruusje@concertcenter.nl. Ik zei het al. En we gaan nog één keer naar de heerlijke plaat van Monopoly. Test Lab heet die. Uitgebracht via Blowpipe Records. Versterker.

traag en log en meedogenloos. Zoals het hoort, Mick Harris, ooit een van de oprichters van Napalm Death. Maar daar staat hij inmiddels heel ver van natuurlijk. Getuige ook weer het nieuwste album Café Mor. We hebben er eventjes op moeten wachten, maar hij is dan nu verschenen via Ohm Resistance. Café Mor van Scorn, en daarvan hoorde u Elephant. X-rated op de concertzender met nieuw Oyuki Conjugate. En dan doen we het vanzelf wat rustiger aan. En oh, wat is dit mooi. Het nieuwe album, voor het eerste album in 10 jaar, is verschenen. En dat is het album Sleepwalker. Dat is de gelijknamige soundtrack van de film. En het is gemaakt uit opnames van de beste concerten die Oyuki Conjugate gegeven heeft door in middel van heel Europa. Londen, Frankfurt, Porto, Antwerpen, Malmö, Amsterdam, Berlijn, Münster, Lissabon en Madrid staan vertegenwoordigd op dat nieuwe album. En u hoorde het al, Amsterdam. Dat was het geweldige concert wat ze Oyuki Conjugate hebben gegeven in de ruimte. Dat was onderdeel maakte dat deel uit van de ruisbureaus sessies van Sietse van Erven. Forgotten Summer heet deze fantastische track van Oyuki Conjugate. Luister en huiver. Wat een pracht.

kort en krachtige duisternis van Ecker en Moilitzer. Hun nieuwste album, of hun eerste album, heet Carbon. En dat verscheen via Subtext Records. En dat is het label dat ons onder andere Vexed, Rolly Porter en Paul Yebanassam bracht. U hoorde Enclosure van dat album Carbon hier bij X-Rated op de Concertzender.

0: X-rated.
1: En deze week hebben we helaas alweer een aantal mensen moeten verliezen. Uit de kunstwereld en uit de filmwereld en uit de muziekwereld. Uit de muziekwereld zijn wat mij betreft de meest in het oog springende mensen als Marie Frederiksson van Roxette, Bodo Steiger van Rheingold en vandaag overleed Gershon Kingsley. En Gershon Kingsley is, nou, wat je zegt, een van de oudste pioniers op de Moog synthesizer. Is daar behoorlijk beroemd mee geworden, middels de grootste hit van hem. En dat is Popcorn. Op een gegeven moment stond Popcorn, u kent het wel. En dat stond op een gegeven moment in de top 40 in twee verschillende versies, waaronder de Popcorn Makers en Anarchic System. Daar is hij beroemd mee geworden, maar hij maakte veel meer moois. Zoals ook samen met zijn compaan Jean-Jacques Perry. In ieder geval is Gershon Kingsley 97 mogen worden. Wie ook overleed was deze week was Bodo Steiger en hij is van Rheingold. Natuurlijk kennen we allemaal Dreiklangsdimensionen. Die hoort u overal en werkelijk overal. Net als Roxette, dus dat laten we voor wat het is. Maar Rheingold heeft zoveel meer moois gemaakt, waaronder bijvoorbeeld hun tweede LP. R heette die gewoon Muziek zum Film der Fan. En Bodo Steiger speelde daar ook de hoofdrol in. U hoort daarvan het geweldige nummer van Fanatisch. En dat allemaal voor Bodo Steiger. Daarachteraan hoort u Gershon Kingsley met de versie die hij maakte met Jean-Jacques Perry. Van de track Umbrellas of Cherbourg. En dat is origineel van Michel Legrand. Dus achter elkaar nu Rheingold en Gershon Kingsley. Rust in vrede, beiden.

TAGC, wat natuurlijk staat voor The Anti-Group. The Invader hoorde u, en The Anti-Group is in dit geval Eddie Newton in zijn eentje. Clock DVA, natuurlijk de grootste man achter Clock DVA. The Anti-Group, en dit staat op de verzamelaar Deep Net. Een fantastische verzamelaar met onder andere daar ook op Lustmord, waar we overigens zo meteen op terugkomen. Robert Rich, Coma Virus, oftewel Paul Haslinger, destijds nog van Tangerine Dream. Monty Cazzaza en ook onder andere CTI, oftewel Creative Technology Institute. Oftewel gewoon Chris en Cozy, vroeger van Throbbing Grizzle. Deep Net, fantastische verzamelaar. U hoorde dus The Anti-Group. En nu we het toch over Throbbing Grizzle hebben, hun fantastische album Part 2, The Endless Knot, die wordt opnieuw uitgebracht. En dat is geheel terecht. Het was in 2007 mijn album van het jaar. En dat vond ik en vind ik eigenlijk nog steeds terecht. Dit is Vow of Silence, Throbbing Grizzle.

like to

Right, en zo heette de track ook. Right, u hoorde Dive. En Dive, dat is en was Dirk Evans. Natuurlijk vroeger de frontman van The Clinic. Body Records was het label dat het tot ons bracht. En dat verscheen in 1990, Dive. Het is bijna 3:30 en dat betekent dat we de hoogste tijd hebben voor de prijswinnaars voor Noodle Bar XL op 11 januari in Worm in Rotterdam. De prijswinnaars die zijn Gerrit Vos en Edward Frederiks. Gerrit Vos en Edward Frederiks. En wat ik helemaal vergeten heb te melden tijdens deze kaartenactie was dat u gewoon plus 1 erop kan. Dus u kunt uw neefje, nichtje, buurman, buurvrouw, vader, moeder, broertje, zusje, hondje, poesje, etc. gewoon meenemen. Gerrit Vos en Edward Frederiks. Gefeliciteerd namens X-Rated, namens de Concertzender, namens Dennis Verschoor, namens Monopoly, namens Worm en namens de Noodle Bar. Leuk u daar te treffen als ik in ieder geval zelf daar ga raken. En dat ligt wel in de planning. X-Rated op de Concertzender met waar we nu echt de diepte in gaan met de nieuwste van Lustmoord. Die kwam in januari online en in eind november eindelijk op vinyl en cd verschenen. First Reformed, het is de extended motion picture soundtrack, gemaakt dus door Brian Williams, oftewel Lustmoord. Diepe, duistere klanken in Awakening.

Thank you.

Geweldig album ook weer. Het nieuwe album van 2 Kilos and More. Het album heet Exempt. En u hoorde Aspect. 2 Kilos and More, duo uit Frankrijk. En vroeger werkzaam in bands als Von Magnet. En tegenwoordig nog steeds met Phil Von actief in Metameat. Dit, dames en heren, jongens en meisjes, is een première. En de volgende ook. De volgende, dat wordt het nieuwe album van Hans Joachim Rudelius. Maar eerst het nieuwe album van Die Wilde Jaakt. Bovendien gaan ze ook nog eens optreden op het Roadburn Festival. Nog niet naar de winkel rennen, want dit album verschijnt pas 17 april. Geweldig nieuw album van Die Wilde Jaakt. Het album heet Hout. Hier zijn ze in Gondel.

0: Hans Joachim Rudelius. Het klinkt alsof het is opgenomen in 1979, maar dat is het niet. Het is gewoon nu opgenomen en het is een heus nieuw Rudelius album. Wat hij gedaan heeft is gewoon de oude instrumenten waarmee hij al zijn albums heeft opgenomen. Die heeft hij bewaard natuurlijk en die heeft hij gewoon ook weer aangesloten. De oude Farfisa orgels en synthesizers van destijds. In 1979 verscheen ook het eerste Selbstportret album. En nu komt er gewoon een nieuwe in die serie. Selbstportret Ware Liebe. En ook die is nog niet verschenen. Dat zal gaan verschijnen, dat zal gaan gebeuren op 10 april aanstaande. U hoorde Rudelius met Spiel im Wind. X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Dat was even een kuchknop, ja. Kikker in de keel. En een hond door me heen. Vorige week zaterdag, niet gisteren, maar de week daarvoor, was ik bij een hele gezellige avond in de Nieuwe Anita in Amsterdam, waar onder andere werd opgetreden door Mick Ness. Die gaf daar een geweldig concert. En Mick Ness, die heb ik al leren kennen in 1981... via zijn album Leave Me Your Ears, destijds verschenen via Torso Boudisque Records. Wel nu, die is weer eens onder handen genomen en op een hele nieuwe manier uitgebracht in 2014. The Joy of Pop, dat is een 10-inch die destijds verscheen. The Joy, en dat is een ode aan Joy Division. En The Pop is een ode aan The Pop Group. Dit is Mick Ness. Origineel dus uit 1981, maar gereleased in 2014. En hier is Mick Ness.

Zo, dat laatste snik. Prachtig werk van 2v2. Ik neem aan, tenminste, dat je het zo uitspreekt. IIVII. En dat is het project van Josh Graham. Hij is onder andere de oprichter van de band Red Sparrows. Zijn nieuwste project is een heus dubbelalbum. Al wordt weliswaar niet uitgebracht als dubbelalbum, maar als twee aparte albums tegelijk. Grinding Teeth en Zero Sleep. Ook die zijn nog niet uit. Die komen pas op 20 maart naar ons toe via het Belgische Consoling Sounds. U hoorde After Glow, Little Black and White Things. Prachtig werk van 2v2. 20 maart dus gaat hij verschijnen en 4 dagen later, 24 maart, kunt u hem zomaar ophalen in DB's in Utrecht. Want inderdaad, Josh Graham gaat met dit project optreden in DB's in Utrecht op 24 maart. Dat u het even weet. En er is ook vorig jaar een nieuw werk verschenen van Ramley, maar nu pas in mijn bezit. Het album The Great Unlearning. En daar wordt aan meegewerkt door in ieder geval twee leden van Consumer Electronics, te weten Philip Best en Sarah Freulich. Verder natuurlijk de leden zoals we ze kennen van Ramley. Gary Mundy. En Anthony DeFranco. The Great Unlearning is het album. En dit wordt de track Procreation as an Imperialist Act.

Oeh, heerlijk zeg. Het zal wel door het weer komen. Dat stormachtige weer van de afgelopen jaren. Tenminste, zo voelt het. Splendor Geometrico, de nieuwste Cinetica, hoorde u van dat album. Het Cinetica heet het album en u hoorde daarvan Inertial. Splendor Geometrico. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we het nu echt wel wat rustiger aan gaan doen. Dus we gaan terug naar 2013, de verzamelaar die uit werd gebracht door Vestigial. Prachtig werk zoals deze. It is Pale Statues of Nowhere.

Een beetje het verkeerde jaargetijde voor deze track. Het hoort eigenlijk bloedheet, een beetje zompig te zijn. U hoorde A New Line Related. De track mag er niet minder om zijn natuurlijk. Ondanks dat het buiten, nou toch bijna lente is met die 11 graden. U hoorde Calypsis, A New Line Related. En dat is Andrew Johnson. Het staat op zijn nieuwe album A Quarterly Update on the Sadness. Wel een hele mooie titel. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nu een rondje Databloem gaan doen. En hoe kunnen we dat beter doen dan te beginnen met Dennis Databloem Knopper zelf. Hij maakt zelf ook muziek, onze grote man achter Databloem. En dat doet hij als Spielerei. Mooie bandnaam wat mij betreft. Zijn nieuwste album op zijn eigen label verschenen notabene is Playing With Time.

En nog zo'n geweldige release op het Data Bloom label is de nieuwste van Yamaoka. Die Japanner die zo ongelooflijk herkenbare sound is uit zijn synths weet te toveren. U hoorde Yamaoka met Fragment One. En het staat op het nieuwste album wat verscheen op Data Bloom. Fragments of a Musical Conversation. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we nog helaas even stil moeten staan bij iemand die ons moest verlaten deze week. Het zijn er sowieso een aantal, hoor. We hebben de soul disco zangeres Gwen McGray, die helaas niet meer onder ons is. Arling van de duo Arling en Cameron. En de meest in het oog springend voor het X-Rated programma is wel Benjamin Liu. Hij maakte de meest schitterende serieplaten op Cramped Disc. En hij werkte ook veelvuldig samen met andere muzikanten. Zo hebben we gekozen voor een track van Benjamin Liu die hij maakte samen met Stephen Brown van Tuxedo Moon. U hoort Bamako Où Ailleurs en het staat op het album 12e Journée, Le Verbe, La Parure, L'Amour. Rust in vrede, Benjamin Liu.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: U luistert inderdaad naar X-Rated op de Concertzender nog tot 11 uur vanavond. Inmiddels is het 3:10, maar dat mag de pret drukken, de track van Benjamin Lou. Mocht toch echt niet weggedraaid worden. Wij gaan terug naar 1983 en toch ook weer het heden. Het album van Vono wordt nieuw leven ingeblazen door het fantastische Bureau B Records. Norbert en Volker Schulze. En als je Volker en Norbert, de eerste twee letters, neemt dan, en achter elkaar zet, dan heb je de bandnaam Vono. Dit is Munch in China. En dat staat op het tweede album wat Vono uitbracht. Modern Leben. Leben in 1983 verschenen via Sky Records.

Er zijn zo van die albums die simpelweg te laat in je leven komen. En te laat ontdekt dus. En dat geldt zeker voor het album City of Tethers van Corrado Maria de Santis. Als ik die eerder had gekend dan nu, dan was hij zeker in de eindlijst van vorig jaar terechtgekomen. U hoorde van dat voornoemde album de prachtige track Floating on the Edge. Corrado Maria de Santis. En ondanks dat hij al van vorig jaar is, komt er de komende X-Rated vast alweer een aantal tracks voorbij van dit fantastische album. Verscheen op Owl Totem Recordings. X-Rated hier op de concertzender met een nieuw TAGC. Oftewel de afkortingen voor The Anti-Group. Hun album ISO Erotic Calibration heeft een mooie uplift gekregen. Origineel verschenen via Sterile in 1994. En nu heruitgebracht met maar liefst 4 bonus tracks op Cold Spring Records. The Anti-Group, A.D. Newton en de zijne in Phantom Frequencies.

Het boze trio MZ412, ook wel Maschinenzimmer 412. Het album Infernal Affairs, en u hoorde het preludium en daarachter het eerste gedeelte van Infernal Affairs. Een en ander verscheen via Cold Meat Industry in 2006. En we zijn aanbeland bij Fonkel Nieuwwerk van Bestia Astrum. En Bestia Astrum is niemand minder dan Abby Hillersdottir. En zij is ook Gidja. En zij heeft een album gemaakt, Fury 161. En dat is er vernoemd naar de zogenaamde gevangenisplaneet van uit de film Alien 3. Bestia Astrum is inderdaad Abby Hillersdottir. En haar nieuwste album verscheen via Cold Spring Records. Hier is zij in het totale spookhuis. The blood-dimmed tide is loosed.

in Lucas Boysen. En zijn nieuwste heet Alta Ripa. En daarvan hoort u de track Nox. Ben Lucas Boysen, uitstekend nieuw album op Erased Tapes. En wie ook een uitstekend nieuw album heeft uitgebracht is Fennis. Onze Oostenrijker Christian Fennis. En hij doet het op het Touch label. Zijn nieuwste heet Mosaïek. En u hoort nu de track Personare. Hier is de nieuwste van Fennis.

dat was Venus. Geweldig. Een nieuw album, Mosaïek. Nu hoorde Personare. De laatste voor dit uur is voor Lia Bos. En u heeft waarschijnlijk geen idee wie Lia Bos is. En dat kan ook best wel kloppen. Of u moet een kunstminnend iemand zijn. Of die misschien een ontwerper kent. Want zij is zeer veelzijdig. Zij maakt mode. Zij doet aan vormgeving. Ze schildert. Doet aan poëzie. En heeft nu ook gelukkig de muziek ontdekt. En dat komt ook tot uiting op het album Polar Code. En dat is verschenen via het Italiaanse Glacial Movement. Lia Bos, een uitstekend nieuw album dus op dat label. Overigens is zelf ook woonachtig in Italië. Dit is Lia Bos met het heerlijke donkere Transition.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur X-Rated. Tot 11 uur nog en daarna X-Ray tot het duistere uur van middernacht. En we gaan terug naar 1979, naar heel veel gezelligheid van The Leather Nun. Later werden het echte bikers, maar in deze tijd, en we hebben het over 1979, waren ze aangesloten bij het industrial label van Throwing Gristle. En daar maakten ze de Slow Death EP. En daarom nog een keertje op de draaitafel. Slow Death, hier is The Leather Nun.

90% burns, but 55 hours to live, resting in a chair, getting a suntan.

90% burns. But 55 hours to live. Oh.

person burns, and I ought to be dead. 19% burns, and 55 hours.

tot de laatste toon, zoals dat hoort. Atomine Electrine of Atomine Electrine. Maar dat klinkt niet, dus ik noem gewoon maar Atomine Electrine. En als er iemand vindt dat ik te veel Peter Andersson draai in de uitzending, dan moet ik dat even zeggen. Maar wat mij betreft, die man maakt zulke mooie dingen. En deze kwam ik onlangs ook weer eens tegen. Het album Laniakea, dat verscheen op Vrottage. Je hoorde Virgo van Atomine Electrine hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we even in Scandinavië blijven bij het geweld van Nordvarger. Henrik Nordvarger Björk. Hij heeft een nieuwe en dat is het vierde deel in de Resignation-serie. Hier is die in Resistance.

Uit Barcelona, Spanje komt Eldar. En u hoorde Zeitgeist van het album Sapere Ode. Op het aloude Cold Meat Industry uit 2009. Heel fijn werk van Eldar hier bij X-Rated op de Concertzender. En de goed luisteraar had het misschien al in de gaten. Van de drie vrienden die ik hier in de studio heb, is er nog steeds eentje over. En dat is Martijn Venekatte. En hij komt met een track van onze gezellige Die Zonne Satans. En dat is het project van Paolo Beltrame. Die Zonne Satans. Die bracht in 1995 een cassette uit. Omega op Slaughter Productions. En daar is nu een herziene versie van verschenen op CD via het geweldige Italiaanse 8 Tower Records. Hier is Die Zonne Satans, de bijdrage van Martijn Venekatte en de track Lab City Reports. Die Zonne Satans.

Ja, u heeft vast iets anders in het hoofd als ik het heb over het spookhuis in Oostenrijk. Maar goed, dit komt wel uit Oostenrijk en het is duidelijk een spookhuis. Het spookhuis van Asvast. En Asvast is Leon Leder en hij komt inderdaad waarschijnlijk zonder lederhozen uit Oostenrijk. Duncan Sky is de eerste track die u hoorde en daaraan vast These Chains All Over. Fantastisch nieuw werk van Asvast en dat verscheen via Denno Valley Records. Deze week verschenen. En wat ook deze week is verschenen, en dat is nieuw op Sound in Silence, is het nieuwste album van Worried About Satan. Dat moet u met kleine letters schrijven en de woorden aan elkaar. De bandnaam is gekozen vanwege een B-kantje van een

Deus single. Wel nu, zijn nieuwste album staat weer vol prachtige melancholie. Getuige ook deze track Step Inside. Het album Crystalline en dit is prachtwerk van Worried About Satan.

fantastisch nieuw werk, de Construct 1. En dat gaat nu over in Construct 2, maar dat is voor een andere keer. Heerlijk werk van N. En N, ieder project van N, wat Helmut Neidhart is, dat sluit hij af tussen haakjes met een nummer van het project. Dit is N57. En het is in samenwerking met Signals Under Tests. En dat is Ricky Graham. Hun nieuwste samenwerkingsverband heet N57 Signals Under Tests. En het album Disrupt Construct. U hoorde dus Construct 1. Ook dat is nieuw verschenen via Denno Valley Records. Oh. Ja, dan moet ik natuurlijk wel iets doen, hè? En wel iets scherp zetten. En dat gaat niet helemaal zoals het hoort. Ja. Nee, gaat niet helemaal zoals het hoort. Maar de verkeerde tune, maar dat maakt niet uit. Het is wel X-rated. Dus ik laat hem maar even afratelen. X-rated. Het is de Night of the Demon, dat moet u er maar even bij denken. En die honden ook. U luistert naar X-Rated. Op de concertzender nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Gisteren moesten wij afscheid nemen van Andy Gill. En Andy Gill is sinds het begin in 1978 al de spil geweest van The Gang of Four. Gang of Four heeft het heel lang uitgehouden en degene die het langst in de band heeft uitgehouden was Andy Gill. De gitarist die hield het allemaal helemaal overeind. Hij moest gisteren afscheid van ons nemen en van zijn dierbaren na een kort ziekbed. De nabestaanden, die wensen we alle sterkte toe. Rest in peace, Andy Gill. En wij gaan naar The Gang of Four. Hun album Entertainment, dat verscheen in 1979. En dat sloeg in als een bom. Wat een geweldige post-punk. Rest in peace, Andy Gill, The Gang of Four.

En toen waren we stil. Prachtig werk van Stas Ostrikov. Ja, dat kan alleen maar uit Rusland komen natuurlijk. Tenors from Himachal. En dat staat op het album van Stas Ostrikov, Traveling Bird. En het is helemaal opgenomen met het begrip reizen als ondertoon. En allerlei field recordings en opnames die hij maakte in voornamelijk Noord-Rusland en Nepal. Prachtig. Stas Ostrikov verscheen via het geweldige Amsterdamse label Shimmering Moods. We luisteren naar X-Rated op de Concertzender. En we worden heel blij wanneer er weer eens een nieuw album van Esplendor Geometrico is verschenen. Van Rusland gaan we naar Spanje. Het nieuwste Esplendor Geometrico album heet Cinetica. Dit is Fiction.

Oef, dit gaat diep. Heerlijk. Heel erg diep. NNHMN. En dat staat voor Non-Human. Het album Church of No Religion. En dat is nieuw verschenen op het Poolse Soharum. En NNHMN is een duo wat al meer heeft gemaakt. Maar dit album, dat mag er helemaal zijn. Shulamite Woman hoorde u van dit duo. Op Soharum dus verschenen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we even teruggaan naar 1987. De band Siglum S met onder andere Eraldo Bernocchi in de gelederen. Boudoir filosofie. En u hoort nu Transcendence of Desire Symbols. Dit is Siglum S.

Inner Vision Laboratory. Dat is op zich wel eigenaardig, want Inner Vision Laboratory doet het op twee manieren. Het kan of compleet de duisternis ingaan, of dit soort prachtige melancholieke, wat lichtere ambient. Heel mooi werk nu, nieuw verschenen op het album Continuum. U hoorde A Perception Redefined. En dat verscheen via Dronarium. Nee, sorry, helemaal geen Dronarium. Hoe kom ik daar nou weer bij? Zoha Room. Ja, het is allemaal met Maar goed, het label is in ieder geval Polen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En na Inner Vision Laboratory moeten we toch heel even stilstaan bij het feit dat Europa Engeland kwijt is geraakt de afgelopen week. En heel veel Engelsen moeten daar best wel om huilen. En geheel terecht eigenlijk, want zo leuk is het allemaal niet. Alhoewel ze natuurlijk wel onder het juk van de Europese bemoeienis uit zijn. In ieder geval, in 2004 verscheen juist een album ten furore van Europa, gemaakt door Robin Rimbaud, oftewel Scanner. Europa 25, een album wat in opdracht van de British Council is gemaakt. Een international anthem. En hij maakte dat inderdaad vanwege het feit dat juist de verbintenis binnen de landen van Europa hoe langer hoe meer een feit werd. Scanner dus, voor alle Engelsen die het allemaal niet zo prettig vinden. A balance for others.

0: Looking for Europe, zoals Sol Invictus dat bezong in 1990 op het album Trees in Winter. Sol Invictus met Tony Wakeford, Carl Blake en andere notoiren. Nou, mannen, zullen we maar zeggen. Daarvoor hoorde u Off the Sky, oftewel Jason Corder. Tempest Within You. En dat staat op het nieuwste Off the Sky album Fellow. En daarvoor dus A Balance for Others van Scanner. Een en ander markeert het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Er is namelijk een derde uur. En die is super, super fraai. U hoort 6 tracks van het nieuwste album Heliopause van Anne Müller. Haar eerste echte soloalbum, want ze heeft tot nu toe alleen maar samengewerkt met andere coryfeeën uit de muziek. Anne Müller dus en 6 tracks van haar album Heliopause. Daarna is het de beurt aan degene met wie Anne Müller ook vaak heeft samengewerkt, namelijk Niels Frahm. Zijn laatste album heet All Anchors. U hoort 3 tracks van dat album van Niels Frahm. Beide albums verschenen op Erased Tapes, dus eigenlijk een soort label special rond de nieuwste releases van het label Erased Tapes. Zometeen allemaal aanstonds na 11 uur hier bij de Concertcenter. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En ook dank voor alle reacties die ik via de diverse wegen zoals Twitter, Facebook, mail en sms mocht ontvangen. Dat doet goed, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk dank nogmaals. Blijf bij de Concertzender, want wij hebben nog veel en veel meer mooie programma's. Zometeen dus te beginnen met X-Ray en daarna een nieuwe Dr. Klangen doen. Blijf ons steunen ook, want ook dat hebben we in 2020 hard nodig. Dank bij voorbaat. IJs en wederdienende en heerlijke zachte winter hebben we tot nu toe. Dus volgende week zal het allemaal wel meevallen met die blaadjes op de rails. Die zijn inmiddels al lang weg. En vriezen doet het ook niet meer. Heerlijk. Volgende week weer. X-Rated. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
2: Jindouni hanseshi tsumi.
3: Kami ni hanyakseshi tsumi.
4: Sunzai jitai ga tsumi.

0: Max.
1: Ratings.

Zo, dat was lekker, hè? Oh, heerlijk zeg. Alien. Oh nee, Alien Rain komt zo meteen. Directional Force. En Directional Force is niemand minder dan onze Dave Clark. Directional Force met Planet 42. En onze Dave maakte dat in 1992 via Magnetic North. Geweldige track aan het begin van deze episode van X-Rated. En ik noemde net al even stiekem Alien Rain. Wel nu, daar is die. Alien Rain met Alien Tool 1. Het komt op de nieuwe LP, of het staat op de nieuwe EP Empire of Illusion. Op 12 inch uit op UFO Incorporated, het label van Alan Alien. Dit is een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond, daarna nog veel meer moois in X-Ray. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik vind het ook fijn om hier weer te zijn. Hier is Alien Rain. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo'n themaatje, dat mag van mij wel heel lang doorgaan. Überhaupt de hele track. Luca Drakkar. En Luca Drakkar gaat dat uitbrengen, want is nog niet uit. Op 2 april komt hij uit. Luca Drakkar. En dat staat op Soul Grabber. En u hoorde The Rest Is Noise. Dat is de track. En de remix die kwam van T. Raumschmieren. Jawel, en dat staat altijd garant voor kwaliteit. Wie ook de kwaliteit levert is John Tejada. Zijn nieuwste heet Year of the Living Dead. Daarvan hoort u nu Spectral Progressions. En deze track vindt u ook op de nieuwste Mind the Gap. Die geweldige verzamelaar die gevoegd is bij de Gonzo Circus. Spectral Progressions, John Tejada.

Ja, zolang het weer ons in de steek laat met meer winter en andere ellende dan de lente en de zomer, dan halen we de zomerse klanken maar in huis met Drift Machine. Wat een fantastische, heerlijke dubby track is dit. Memories of the Lakeside. Het staat op het nieuwste album van Drift Machine, Spum and Recollection. En Drift Machine is een duo uit het Berlijnse. U luistert daar X-Rated op de Concertzender. En van Duitsland gaan we snel door naar Mexico. Daar is het in ieder geval wat warmer. En de warme, ook een beetje dubby techno klanken komen van Scapular. De Devotional EP. Vorige week draaide ik al een track ervan die meer dubstep was. Dit is meer de dub techno kant op in de track Blue Iris. Dit is Scapular.

0: U hoorde Ose Woud van het album Gelach van zwart geklede kraaien. Jawel, u hoorde de track Lichtträger. En er wordt inderdaad prachtige neofolk gemaakt in Nederland. Er schijnt nieuw werk te gaan verschijnen van een Ose Woud, maar daar moeten we al geruime tijd op wachten. Het wordt een samenwerking met Volksweerbaarheid. We gaan het zien, Ose Woud in ieder geval aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar SETI, oftewel CETI, en dat is het project van Andrew Lagowski. Vorige week hoorden we een track van Lagowski, maar dan gaat hij de EBM Techno kant op onder zijn eigen naam. En dit is duister en naar op het album The Sphere of Density. We hoorden Only Dust van SETI hier bij X-Rated. Waar we inderdaad aan het einde komen van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is een derde uur en dat derde uur, ik heb het al eerder verteld vanavond, dat behelst muziek van Michael Gainford, oftewel Mick Chillage. Zijn album Two Days, en dat bestaat uit twee delen. Ik vond het zo mooi dat ik dacht, die gaat X-Ray in, want dat verdient dat album en dat verdient Mick Chillage. Dat is zometeen in X-Ray tot middernacht. Daarna een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en vanavond fijn dat u er weer bij was en dat u zich inderdaad druk maakt om de muziek die ertoe doet en niet druk maakt over alle andere gekte die in deze wereld zich afspeelt en in dit land. Aanstaande woensdag, u gaat stemmen. We gaan allemaal stemmen. Het maakt niet uit wat u stemt, want dat is uw democratische recht als u maar gaat stemmen. Dinsdag, dan is er een wortelkanaalbehandeling in mijn mond. En aangezien dat in 2012 allemaal bijna mijn leven heeft gekost, moet ik nu afscheid van u nemen, want wellicht gaat het helemaal mis weer. En dan zit ik er volgende week niet meer. Maar goed, we gaan er maar niet vanuit. Dus ijs, weder, corona en een wortelkanaalbehandeling dienende, is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Nogmaals, heel erg hartelijk dank voor het luisteren. Maak er een mooie week van. De lente, die is ver weg. Dus de lente, die is in uw hoofd. Voor nu, blijf bij de Concertzone en X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max.

Aetherius met Alone Here, A Tortured Journey, The Day After The Happening. Dat komt van een 12-inch, Alone Here, A Tortured Journey, verschenen via Shiva Shanti in 1993. Het komt uit de stal van Sound Clash Republic. Fabio Parras was daar actief in. Aetherius aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op de Concertzender. Allemaal een bijzonder goedenavond gewenst. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. En daarin onder andere Stephen O'Malley, Attila Cihar en KTL. Maar daarover straks meer. Eerst het Finse duo Morphology laat weer van zich spreken. Middels een track Hydrosphere. En dat vindt u op het album Fractures. En dat is verschenen via het Belgisch label Detuned. Heerlijke electro van Morphology. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Maar blijft dat toch heerlijk herkenbaar en verslavend, dat geluid van Doppler Effect. Gerald Donald of Heinrich Müller of hoe je maar wil dat hij heet. Hij maakt in ieder geval samen met zijn partner weer een schitterende 12-inch onder de titel Infinite Tetraspace. U hoorde Programmable Organism. En dat verscheen via het label Curtis Electronics. Hier bij X-Rated op de concertzender waar we eventjes de synths induiken. Nou, dat deden we net eigenlijk al. Maar nu de pure synthie-hoek met Parallel Worlds. Parallel Worlds is het project van Bakis Syros. Bakis Syros komt uit Griekenland en heeft een prachtig album uitgebracht op een IJslands label, namelijk Moatoon 7. En niet alleen dit album, maar hij heeft dit jaar al nog een ander album uitgebracht. Het is een heel bezig baasje, die Syros. Dit is Parallel Worlds Radiate van het nieuwste album Artifon.

schandalig genoeg nog maar één track gedraaid van het nieuwste Martin Sturzer album. Spaceport heet dat album, verschenen via Echo Elberfeld. U hoorde Martin met Airlock Module. Martin Sturzer met geweldig nieuw werk, dus onder zijn eigen naam. Het wordt trouwens best wel eens tijd dat er weer eens een Velios album komt. Zijn dark ambient kant. Vindt u ook niet? Ik vind van wel. Alhoewel zijn Sinti-werk natuurlijk ook niet te versmaden is. X-Rated op de concertzender met nieuw werk van Ammonite. En Ammonite is Amy Spencer. Amy Spencer brengt haar nieuwste album Blueprints uit op 8 mei. Dit is de track ARP. ARP, oftewel ARP. En dat zal ongetwijfeld staan voor het synthesizermerk. Dit is Ammonite.

am Morgen in der Küche im tiefen Winterlicht.

0: En aanstuursende Neubaute heeft zichzelf weer een beetje opnieuw uitgevonden. Middels het nieuwste album Rampen met als ondertitel APM, oftewel Alien Pop Music. Een dubbel cd die eigenlijk bijna gewoon een enkel zou kunnen zijn qua tijdsduur. Maar goed, anyway, er is een nieuwe Neubaute album en dat is een hele fraaie Rampen. Verschenen via Potomac. Daarvoor hoorde u een iets te schandalig klein stukje van Ugazani. En dat is een duo die komt uit Belarus, Wit-Rusland. En u hoorde een stukje uit The Frozen Forest van hun nieuwste album Cold World of Eternity op Cryo Chamber. En daarvoor het werk van Richard Knox, oftewel Sun Amissa. Van zijn schitterende nieuwe album Ruins Era, verschenen via Gizeh, hoorde u You Never Knew It, But I Really Was Your Friend. En met deze drie tracks, moeten we helaas afscheid nemen voor vanavond. X-Rated zit erop. Maar vooruitlopend op Roadburn heb ik een hele mooie X-ray voor u. Namelijk Stephen O'Malley samen met Attila Chihar. En samen staan zij inderdaad, nou weliswaar niet samen, maar ze zijn allebei aanwezig op het Roadburn Festival. Stephen O'Malley als lid van Kanate en Attila Chihar als Void of Voices. U hoort ze samen in de... Het indrukwekkende werkstuk 6 degrees Fahrenheit Skyquake. En de resterende tijd is voor een track van KTL. En dat is Stephen O'Malley samen met de helaas al overleden Peter Rehberg. U hoort de track Estranged. En dat staat op het eerste KTL album. Dat zometeen dus allemaal in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En helaas is er ijs en wederdienende volgende week geen X-Rated. Ik heb een herhaling gepland van de oudejaarsuitzending, waar u een overzicht krijgt van de twee X-Rated CD's non-stop. Volgende week zit ik op Roadburn. Ik neem het er even goed van. Over 2 weken, dan zit ik natuurlijk weer live hier voor u present voor een nieuwe X-Rated. Pas op voor morgen, code geel, rondvliegende terrasstoelen. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Business, man. It's nothing personal.

Ja, het was hier afgelopen. Ik dacht dat er nog een stukje kwam, maar nee, heb ik het toch helemaal fout. Helemaal fout. The Woodshed. U bent verbonden met Radio Woodshed. Radio Woodshed, en dat gebeurde in 1995 op de 12-inch Tales from the Woodshed Volume 3. Er zijn 3 delen verschenen inderdaad van Tales from the Woodshed. Dit was het duo uit Engeland, The Woodshed, met inderdaad Radio Woodshed, zoals dat verscheen op Cloak and a Dagger. U bent verbonden, en ja, inderdaad, u was verbonden met Radio Woodshed, maar dit is natuurlijk de concertzender. X-rated tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-ray tot aan middernacht. En we zijn weer paraat voor een flinke stapel nieuw werk, maar ook oog voor het oude werk. Nieuw werk, louter nieuw werk, tot aan 10 uur met de uit Haarlem afkomstige Simona Mortadella. Nee, niet Mortadella natuurlijk, Della Morte. Dat is een geintje, sorry Simona. U hoort de nieuwste van Ferraria Planitia. Die heeft een nieuwe soort, ja, soort mini-LP, een soort EP uitgebracht en dat is Hyper Fantasmic. Dit is Daughter Isotope. Dit is Ferraria Planitia. Dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Het was 2018. Toen bracht Factory Floor voor het laatst iets uit. Nou, we hebben daar behoorlijk lang op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. Een nieuwe 12 inch is tot ons gekomen, een nieuwe single, Between You. En die hoorde dan hier bij X-Ray natuurlijk gelijk de Extended Mix. En die verscheen op het label Fantasy Sound. Elm Barkan is de eigenaar hiervan. Fantasy Sound, Factory Floor met Between You. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij materiaal uit de 1992 en 1994. En het is inderdaad een 30th Anniversary Extended Edition waar we het over hebben. En dan hebben we het over Coil versus Elf. Born Again Pagans verscheen in 1992. En er is nu een zeer uitgebreide versie van verschenen via Infinite Fog Productions. Een heuse dubbelaar. Twee cd's helemaal vol met materiaal. Het originele materiaal staat er natuurlijk ook op. Maar er zijn ook heel veel andere versies bijgekomen die eigenlijk bijzonder goed zijn. Getuigen ook deze track. Ze zijn allemaal untitled en ze zijn verschenen onder de naam Elf, ELPH. Wat natuurlijk gewoon Coil is. Luister deze maar bijvoorbeeld. Untitled Coil versus Elf.

En dat was MetaMeet. En MetaMeet, dat zijn eigenlijk niets anders, of niemand anders dan Phil Von. En hij was vroeger van Von Magnet. En hij heeft de samenwerking aangegaan, is de samenwerking aangegaan in MetaMeet met Some Kilos. En die maakte deel uit van Two Kilos and More, de band die helaas niet meer bestaat. Von Magnet bestaat overigens ook niet meer. Zij tweeën vormen MetaMeet en hun

hoorde een schitterende track van Dead Can Dance, of Dead Can Dance, The Protagonist. En dat staat op de verzamelaar Lonely is an Eyesore. En dat verscheen in 1987 op 4AD Records. Het is sowieso een prachtige 4AD compilatie met nog veel meer artiesten op dat label. En deze track, nou, normaal eindig ik met een liedje, maar ik kwam deze tegen en ik vond dit zo'n bijzondere, fantastische, bombastische track van Dead Can Dance, dat ik dacht, ja, dat gaat hem worden. The Protagonist. En hiervoor kunnen we luisteren naar het nieuwe album van Ona Sander, Maurizio Landini. U hoorde Signifier van het album Dawn Matrix. Weer zo'n hoogtepuntje op het Winterlight label. Helemaal verschenen op de grens tussen 2004 en 2025. Ona Sander. En daarvoor hoorde u Stefan Knappe van Traum als Baraka met The Pain That Never Goes Away.

0: En zometeen is er het derde uur X-Rated, oftewel X-Ray. U hoort het bijzondere samenwerkingsverband tussen Ottacker en The Heffler Trio. Jawel, Ottacker, oftewel Rob Brown en Sean Booth. En The Heffler Trio, en dat is Andrew McKenzie. Zij vonden elkaar in 2005 voor het album AEO33HAE. En er hoort de twee tracks die op dat album staan. Een bijzondere abstracte X-ray, kan ik je wel verzekeren. Een samenwerking tussen Ottacker en The Heffler Trio. Zometeen direct na 11 uur tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Direct na uitzending kunt u deze X-Rated weer herhalen. In de herhaling de rest van de week, maand, jaren, zolang de concertzender bestaat. En ik hoop dat de concertzender nog heel lang bestaat. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties. En hopelijk tot volgende week. IJsweder en wellicht een vluchtje lente dienende volgende week weer. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

beschrijven 1994. Funk in Space. Afkomstig van het allereerste Kenny Larkin album Azimuth. En dat verscheen dus in 1994 via Warp Records. En dat album wordt opnieuw uitgebracht. Vandaar nu op de draaitafel het origineel. Funk in Space, Kenny Larkin. Een meester van de Detroit House en Techno, dat mogen duidelijk zijn. En terecht dat dit album opnieuw wordt uitgebracht. En dit is nieuw werk van Daniel Avery. Heel blij dat we waren dat er een album was van Daniel Avery en Alessandro Cortini. Maar dit album, dat overstijgt het. Het nieuwe album Love and Light. Daniel Avery in Dusting for Smoke. Dit is X-Rated. Dit is Daniel Avery. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goedenavond.

Het nachtleven, het dansleven is kapot gemaakt en daarom doen we het maar thuis. In ieder geval in de eerste 22 minuten van X-Rated. Dit was T99, al was dat best wel moeilijk te herkennen. Anastasia en wederom een heleboel remixen komen eraan. Op 11 december gaat via Arkham Audio weer 13 nieuwe remixen verschijnen. Waaronder deze van Chris Liebing. Er staan nog veel meer aardige en goede remixes op, waaronder Dave Clark. T99 Anastasia, een ware rave-klassieker. En die kent al heel veel remixes en daar komt nog een stapeltje bovenop. Goed, de disco is gesloten, alhoewel op de volgende ook best gedanst kan worden. De ritmebox van weleer is gelukkig ook weer van stal gehaald bij de nieuwe Cabaret Voltaire. Shadow of Fear heet dat album en het wordt werkelijk iedere keer dat je hem draait beter en beter, getuigen ook de power of their knowledge.

0: today. I mean, we've come a long way from an obsolete, broken system.
1: An obsolete, broken system.
2: Lee, sir, you're the president. People tuning into these briefings, they want to get information and guidance and want to know what to do. They're not looking for rumors.
0: I'm the president and you're fake news. You wouldn't even have a country left, okay?
3: I'm the president and you're fake news. Jawel, Test Department heeft Head Fuck, origineel Fuckhead, Faces of Freedom weer een nieuwe versie toegedaan. Speciaal opgedragen aan corona en aan president Trump. En niet omdat het zo'n fantastische kerel is, maar omdat het een mentaal gestoorde... Hoe schrijven ze het? Een mentaal gestoorde narcistische sociopaat is. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Test Department staat nog steeds waarvoor ze altijd stonden. En we zijn allemaal, denk ik, heel erg blij dat we van die narcistische gek af zijn. Alhoewel, ik had het net met mijn collega Harold over. Zodra Trump op 20 januari aanstaande het veld heeft geruimd, dan kunnen we dit soort grappen niet meer maken. Want over Joe Biden zal geen fuckhead of head fuck virus mix gemaakt worden. Anyway, dit is X-Rated op de concertzender en we gaan het geweld even achter ons laten. Dus even diep ademhalen, want de rust die komt eraan. De plaat van het jaar, ik heb hem ik denk al heel vaak aangekondigd en die gaat het hem waarschijnlijk ook wel worden, is Erratics and Unconformities van Craven Faults. Nou gaat hij het jaar ook weer eens afsluiten met een nieuwe LP, Enclosures, en die is ook al zo geweldig. Dit is Doubler Stones, nieuw werk van Craven Faults.

heerlijk stukje space. Ian Body. Zijn nieuwste album heet Axiom. En dat is uitgebracht op zijn eigen label DIN. U hoorde Nitro. Uitstekend synthi-sequencer werk van Ian Body. En 2020 is sowieso gelukkig weer een rijk Attacker jaar. Na Sign is er nu ineens weer Plus. En die zit nu in de speler voor u. Dit is wederom de allernieuwste Attacker. De titel, die vindt u in de playlist.

0: De makke van de nieuwe William Basinski is dat het allemaal eigenlijk veel te korte tracks zijn. Wat mij betreft mag dit gewoon 20 minuten doorgaan en niet slechts 3 minuten en 21 seconden. Maar goed, het album is werkelijk prachtig. Lamentations is het nieuwe album van William Basinski. U hoorde het schitterende The Wheel of Fortune.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray. Namelijk speciaal mooi fraai werk van Lingua Lustra. Dat straks in X-ray. Nu eerst terug naar 1980. En dat is precies 40 jaar geleden. En daarom wordt er gevierd dat het 40 jaar geleden is. Dat het album Colossal Youth van Young Marble Giants werd uitgebracht. En dat wordt inderdaad gevierd door een re-release van dat album. Samen met allerlei outtakes, singles en bijzondere zeldzame tracks. Young Marble Giants, bestaande uit Philip en Stuart Moxham en de zangeres Alison Stetten. Dit is Young Marble Giants met Eating Not a Mix. En ik heb proberen te vinden wat Not a Mix is. Wel, dat is gewoon eigenlijk helemaal niets. Maar ze eten het toch. Young Marble Giants.

Ja.

Jawel, al sinds 1977 staat de fabriek in Zwolle. En ze fabriceren nog steeds schitterende elektronica en andere avantgardistische klanken. Het nieuwe album is weer uit, Remixes Volume 10. En dat behelst het einde van de remix-serie. Prachtige titels als Rondgang in Stint staat daarop. En vooralsnog Untitled 1. Maar deze, dat vond ik een van de meest prachtige tracks die erop staan. Spaghetti Monsters Lament. En de fabriek inderdaad al sinds 1977 actief. Het project rond Richard van Dellen. Maar hij niet alleen, er zijn talloze muzikanten daaromheen. En er moet ook iets bij gezegd worden. Ik heb contact met de fabriek gehad. En ik heb wel vaker contact met de jongens van de fabriek. En ik kreeg deze met een briefje erbij van Richard van Dellen. En dat was ook medegericht aan Wilma Moerman. Via de tamtam bereikte hem het bericht dat Wilma veel naar X-Rated luistert. En ook dat ze de muziek van de fabriek niet kende. Wel nu, de groetjes van Richard van Dellen van de fabriek. En via Richard en de fabriek en X-Rated nu tot je gekomen. U luistert naar X-Rated op de concertzender. We hebben gelukkig toch weer een aantal X-Rated favorieten toegevoegd aan het programma. Die ik eigenlijk min of meer een beetje over het hoofd heb gezien. Want ik dacht dat ik er helemaal was, maar toch niet. Zoals deze van Scanner, Through Your Window. En dat is afkomstig van het album Rockets, Unto the Edges of Edges. Een X-rated 25 jaar favoriet van Gert Willem van Maurik. Gert Willem, dit is hem. Scanner, Through Your Window.

Jesus was.

Sonate in Urlauten. Hören

Excuses voor de tikken, maar de plaat is nou eenmaal heel vaak gedraaid. Dit was een stuk onvervalst dadaïsme. En dat heeft ook alles te maken met X-Rated 25. Ooit is door Arjen Grolleman de oersonate van Koert Schwieters gedraaid. U kent dat wel. Foemsbo, foemsbo, foemsbowo. Foemsbo, foemsbo, foemsbowo, ta. Werkelijk uniek. Koert Schwieters met zijn oersonate. Hij heeft eraan gewerkt van 1922 tot 1932. Koert Schwieters en de oersonate die draaiden we voor Jos van Duinen. Jos, dit was speciaal de oersonate van Koert Schwieters. En daarna natuurlijk de spreekwoordelijke dadaïst van tegenwoordig Nurse with Wound. Die heeft zich bijzonder laten inspireren door het dadaïsme. Vandaar een stuk uit de track Dada X. Dat is afkomstig van het album Merzbild Schwet. En dat heeft weer te maken met de collage die Koert Schwieters ooit maakte in 1919. Met advertenties van de Commerz- en Privaatbank. Alleen, er was alleen nog maar Merz te lezen. Dus maakte Koert Schwieters daar het werkstuk Merzbild van. Nurse with Wound noemde zijn LP dan ook Merzbild Schwet. Nurse with Wound hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu echt de diepte in gaan met het nieuwste album van Undirheimer. Inderdaad, het album Hel Jarunar is onlangs verschenen via Cyclic Law. En om in Oer te blijven is hier Oer Tur Sar. De duisternis met de keelzang van Undirheimer.

0: Dat was Tor Lundfall van het album Ice. En u hoorde daarvan Precious Angel. En dat was ook weer een X-rated 25 favoriet. En deze kwam van Stefan Koopmanschap. Hartelijk dank Stefan voor deze aanvraag van Tor Lundfall. Inderdaad een werkelijk schitterende track van dat album Ice. Op het label Eternal Autumn. Nou, wat mij betreft mag het altijd herfst blijven als het maar niet zo koud blijft als dat het nu is. Want het lijkt wel winter. En als er iets niet hoeft, dan is het wel winter. Maar goed, anyway, u luistert naar de Concertzender en dit betekent het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is meer. Er is een derde uur en dat is X-Ray. Zometeen aanstonds na 11 Lingua Lustra. En dat is Albert Borkent. En Albert Borkent deed in 2016 schitterende tracks op het dubbelalbum Essence uit 2016, dat toen verscheen via Psycho Navigation Records. En daar hebben we een mooie compilatie van gemaakt van twee schitterende tracks van Lingua Lustra. Zometeen na 11 tot middernacht. Over middernacht gesproken en over ambient gesproken, want Lingua Lustra is werkelijk schitterende, pure ambient. De nacht van 19 op 20 oktober, dan hebben we het over oktober, moet je mij nou horen, 19 op 20 december, dan stevenen we feitelijk af op Winter Solstice. Inderdaad, en vorig jaar hadden we ook al een ambient nacht onder die noemer Winter Solstice. Wel nu, dat doen we dit jaar weer. Met mijn weledele collega's Roel Jansen, Harald Roeland en Peter van Koten maken wij een 7 uur durende solstice, winter solstice mix. Tussen 12 uur 's nachts en 7 uur 's morgens. Dus van 19 op 20 december. En aangezien u de week voor kerst toch allemaal vrij neemt, kunt u mooi luisteren. En aansluitend hebben we op 20 december de kerstspecial van X-Rated. Dan weet u het vast. En trouwens ook een kerstspecial van Sensenta. Dus dat wordt een hele mooie avond. Voor nu, blijf bij X-Rated. Blijf bij X-Ray. Dan moet ik echt stoppen hoor. Hartelijk dank voor het luisteren. En voor alle reacties die ik links en rechts aan mocht ontvangen. Fijn dat u er was. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. IJs, kou, weder en corona dienende. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

0: Wat een heerlijke geruizigheid van Aerothrob. En dat stamt alweer uit 1994. Aerothrob met Barracuda. En dan in de zogenaamde Satellite Life Launch Pad Mix. En dat scheen in 1994 dus op 12 inch. Daarna dacht de heer Jasper Gruendaal, zoals Aerothrob eigenlijk heet, dit is een leuke single, ik maak er nog één. En daarna hield het helemaal op. Twee singles en verder kwam hij niet. Die maakte die tweede single ook in het jaar 1994. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna meer mooie zin, X-Ray tot middernacht. Strakjes alles over de kaartjes die u kunt winnen voor Sun, oftewel Sun-O in de volksmond, oftewel Shoshin Duo met in het voorprogramma Nadia op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. Maar dat pas strakjes, eerst heel nieuw werk van Trunkline. Namelijk pas op 9 juni komt de nieuwe LP uit van Trunkline. Het is een duo uit Parijs en de plaat gaat heten Mercy LP. Remixes. Dit is Trunkline. Dit is Invasion. En dan ook nog eens een keer in de Kmiley remix. Dit is Invasion. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: We received messages from their spaceships. For a while it came in as just a lot of jumbled noise. You're the best man for the job of attempting to contact them. Find them, Colonel. See what in hell it is they want.

Heel fijn, Mono Lake. En dat uit de tijd dat Mono Lake nog een duo was. Behalve Robert Henke speelde daar ook nog Gerhard Beelis in. Mono Lake uit 1997 met het debuutalbum Hong Kong. En dat verscheen destijds op Chain Reaction en wordt opnieuw uitgebracht via Field Records. Dat is goed nieuws. U hoorde Mono Lake met Index hier bij X-Rated op de Concertcenter. En we gaan het hebben over de kaartjes die u kunt krijgen. Verdienen, verloting, de verloting, de bingo voor het Sun-concert. Sun-O in de volksmond. En die gaan optreden als het Shoshin-duo. En als u Shoshin-duo, als u dat eigenlijk niks zegt, als je de Japanse vertaling gewoon, als je de vertaling maakt van het Japanse Shoshin, dan krijg je eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling. Dus dat betekent dat Sun teruggaat naar het absolute begin. En het begin, dat was gewoon Stephen O'Malley en Greg Anderson. Gaandeweg is de band uitgegroeid tot een met allerlei gastmuzikanten. Deze keer treden ze dus puur op met z'n tweeën. Alleen maar de drone uit de gitaren. En natuurlijk de verschrikkelijke hoeveelheid versterkers en de bijbehorende rookmachines. In het voorprogramma zit Nadja. Dat gaat allemaal plaatsvinden op maandag 4 september aanstaande. In Paradiso in Amsterdam. En u kunt daarbij zijn. Wij gaan 2x2 kaarten verloten. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun. Oh, haakje, haakje, haakje. Vergeet de haakjes niet. Degene die de haakjes vergeet, valt buiten de pot. Ik zal wel nog eventjes eerlijk de verloting laten gaan. Uiteraard door de 5e en de 10e mailer eruit te pikken. Maar als het haakje vergeten is, schuift hij door naar de 11e. De mailbox, die staat open. bob.ruusje@concertzender.nl. En we laten nu natuurlijk de muziek spreken. We gaan terug naar de begintijd en dat is het best te horen, want als Shoshin duo hebben ze nog niks uitgebracht. Op de Grimroad demos, die verscheen in 2000. U hoort nu Black Wedding van de Grimroad demos. Dit is Sun O. Moet ik niet Mono Lake aanzetten natuurlijk, en nee, Sun O, daar komen ze. Houd u vast, dit gaat trillen.

En zo gaat deze nog even 12 minuten door, maar we gaan nog even naar een andere track van Sun natuurlijk. U hoorde een flink gedeelte uit Black Wedding van The Grim Robe Demos. Uit 2000 en hetzelfde jaar brachten ze nog een ander album uit, Void. En van dat album hoort u nu NNO met heel veel streepjes. Of nou ja, heel veel met drie streepjes natuurlijk. U kunt nog mailen. De mailbox die staat nog een ruim kwartier open naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op kaarten voor Sun en Nadja als Sun als Shoshin duo op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. Dit is nog een track van Sun.

hele plens regen zou er onderweg zijn naar Nederland, maar dat schijnt uiteindelijk nog wel mee te vallen. Dus waarschijnlijk komt het niet meer goed met die May Rain. Maar aan de andere kant, er is genoeg gevallen in dit land. Sand, May Rain, Golem, Delta Acoustic was het label uit 1974. Opgenomen door Klaus Schulze. Johan Vester en Ludwig Papenberg vormden Sand. En na het eenvallen van Sand gingen ze verder als een soort ultra new wave, cold wave band, Alu. Hiervoor kon je luisteren naar Proto U en All Use met The Summoning. Zometeen het derde uur en dat is X-Ray tot middernacht met allemaal werk uit 2011 van Anthony Paul Kirby en Thomas Weiss. Allereerst hoort u Anthony Paul Kirby en Thomas Weiss met twee tracks van het album Distant Shadows. Daarna hoort u drie tracks van het album van Thomas Weiss en Anthony Paul Kirby. Drie tracks van het album Appearances. En we eindigen deze X-Ray met een solo track van Thomas Weiss van het album Dato. En dat verscheen ook in 2011 via Databloom. Een prachtige ambient X-Ray, dus zometeen tot middernacht. Een en ander markeert het einde van deze X-Rated. En ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren. En ook alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is goed, dat is fijn. En bovendien ook dank aan alle mailers voor Sun in Paradiso. Dat waren er veel, heel veel. Sorry als u buiten het bootje heeft geplast. Maar ik zou sowieso een kaartje kopen voor dat evenement. Shoshin Duo, dat wordt sowieso een mooi concert. En misschien zie ik ook aanstaande dinsdag in DB's met Hide and Offer Based. Wat mij betreft, dank voor het luisteren nogmaals. Dank voor de reacties. En ijs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Blijf bij de concertzender, want er is hier ook nog veel meer het moois te beleven. Veel plezier met X-Ray zometeen. En voor nu, dag.

0: Max.
1: X-rated. X-rated.

Polished chrome and came over the summer like liquid night.

Ja, dat is een fijne en een vrij beroemde ook, Turkish Bazaar van Emmanuel Top. En Emmanuel Top maakte deze 12 inch in 1997. Oh, jongens toch, echt. Oh, daar ging lekker weer eens de naald over de plaat. Fijn, dank u wel. Techniek hier. De remixer, die was overigens Massimo Vivona. En u hoorde de stemsample van Jim Morrison. Goedenavond, dit is X-Rated op de zondagavond nog tot 11 uur. En daarna moois, veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu is het de beurt aan een nieuw werk van Guy Meneux. Zo nieuw dat het nog moet verschijnen, namelijk eind juni, 30 juni om precies te zijn, komen de Movement remixes uit. En die zijn fijn, zoals bijvoorbeeld deze. De track Acid, geschreven apenstaartje CID, door de Vesne Dub Remix. Dit is Guy Meneux. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

4 minuten duurt die bar, maar van mij mag deze track toch echt wel minimaal 10 minuten duren. Maar helaas, het is niet anders. No Return hoorde u en daarvan nog het intro. En als u denkt, nou ja, als dit een intro is, dan zal de rest ook wel zo zijn. Nee, die is er namelijk niet. No Return hoorde u van Tel Fasman. En Tel Fasman is een Israëliër. Hij gaat dit uitbrengen op het album The Fine Line In Between. En die gaat op 2 juni aanstaande verschijnen via het label Survival Tactics. Nou, deze week hebben we van verschillende mensen weer afscheid moeten nemen. En de meest in het oog springend was natuurlijk het overlijden van Tina Turner. Nou, Simply the Best, dat draaien we denk ik maar niet in X-Rated. Maar ik wilde Tina, de dood van Tina Turner toch niet helemaal voorbij laten gaan, uiteraard. Want het is natuurlijk wel de Queen of Rock, de Queen of Soul. Heeft zoveel mooie dingen gedaan. Daarom trok ik een plaat uit de kast van de British Electric Foundation. Oftewel de heren die zich af hebben gesplitst van The Human League. Ian Greg Marsh en Martin Ware. Die maakten het album Music of Quality and Distinction Volume 1. Met onder andere coryfeeën als Gary Glitter, Billy McKenzie, Sandy Shaw en dus inderdaad Tina Turner. Hier hoort u de heren van de British Electric Foundation en natuurlijk de onafvolgbare stem van Tina Turner in de hit Ball of Confusion, geschreven door The Temptations. Rust in vrede, Tina Turner.

Origineel een album uit 2015, maar toen uitgebracht in een buitengewoon karige oplage. Zo karig dat ik, zo gelimiteerd dat ik dat ding toen niet heb kunnen krijgen. Maar gelukkig was er Record Store Day, waarin deze opnieuw werd uitgebracht. Ik heb het over The Future Sound of London en het album Life in Moments. En dat verscheen via Future Sound of London, digital eigen label. Dus een heruitgave, maar dan wel met allerlei extra tracks om het lekkerder te maken. En daar ben ik blij mee. The Future Sound of London hoorde de track Bring hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu buitengewoon oudgedienden. De band bestaat al sinds 1969 en ook het nieuwste album doet wat mij betreft weer opzienbare. Het is werkelijk geweldig wat ze weer presteren. Ik heb het over Hawkwind. En ik ben ook al echt een Hawkwind adept sinds de eerste tonen die ik van ze hoorde. En de nieuwste, die is ook weer geweldig. En het mooiste is nog dat een andere held tot deze band is toegetreden. Namelijk Thipol Sandra, die natuurlijk ook een lange tijd de heren van Coil bijstond. Die zit nu in Hawkwind en doet alle synthesizers. En dat is goed te horen op het nieuwe album The Future Never Waits. Dit is Hawkwind met de titeltrack.

Bij dit soort klanken moet je wel een fascinatie voor zwarte gaten hebben. En daarom heet het album dan ook Black Hole. Je hoorde The Empath en dat in samenwerking met Heimstadt Hypotash. En The Empath en Heimstadt Hypotash maakten deze track Dark Star. Het album dus Black Hole en dat nieuw verschenen op Audio Fop Records. Het komt allemaal uit Duitsland. We gaan van Duitsland door naar België. Daar resideert Luna San. En Luna San heeft het nieuwe album Haukja Jervi One uitgebracht in eigen beheer. Het is niet het eerste album. Hij heeft al eerder werken uitgebracht. Al veel eerder als Ambient Luna San, als Luna San, als Music for Installations. En dit is dus de nieuwste onder de naam Luna San. Dit is Leulie.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois, namelijk allerlei heerlijke Berliner Schule, maar dan uit Engeland in X-Ray. Maar daarover straks meer. Eerst is er nog iemand helaas overleden deze week, of althans niet deze week, iets eerder, maar het werd deze week bekend dat Kenneth Anger is overleden. Een uitstekend filmmaker, acteur en is van grote invloed geweest op allerlei andere filmmakers en in het cultcircuit en heeft zich ook ontzettend bezig gehouden met het occulte. Ook in de fotografie was hij een grote naam. En mijn favoriete werk van Kenneth Anger is wel Lucifer Rising, waarvan de muziek is gemaakt door Bobby Boseleil. Maar als muzikant staat Kenneth Anger niet zo heel erg bekend. Eigenlijk kon hij maar één instrument bespelen. En dat was de theremin. Nou, dat is me nogal een instrument. En hij is te horen in een track van Mark Stewart. En dat is Vanity Kills. Het staat op het album The Politics of Envy. Dit is Mark Stewart samen met Kenneth Anger. Rust in vrede, Kenneth Anger. En bedankt voor al het mooie werk.
3: Everything is illuminated. I'm not impressed by your decadence.

Ongelooflijk, wat een ingehouden spanning. Deze track van Ota van Virret. De titel van het nummer, die mag u zelf bekijken op de site van de Concertzender. Ota van Virret van het gelijknamige album. En dat verscheen in 2014 via Cyclic Law. En dat stond toen heel hoog in mijn eindlijst. En dat was ook terecht, want er staan 3 hele lange tracks op. En alle 3 zijn ze echt onnavolgbaar geweldig. Ota van Virret hier bij X-Rated op de Concertzender. Met blij weer een nieuw Laibach-album. The Love Is Still Alive, dat was natuurlijk een soort EP, alhoewel die gewoon albumlengte had. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een beetje voor de grap weer, zoals we dat van Laibach kennen. Het echte nieuwe album, dat is Sketches of the Red Districts. Het is al uit sinds januari. Het heeft alleen even wat moeite gekost om het ding fysiek in huis te krijgen, maar daar is die dan. Een album werkelijk Laibach waardig. Alle tracks zijn goed, zoals Laibach hoort te zijn. Laibach op zijn best weer in de track Lepo Krasno van het nieuwste album Sketches of the Red Districts.

Zo, this is my own hell. Aldus Stratum Terror. Stratum Terror deed dit album in 2008. En dat was gelijk alweer het laatste album van Stratum Terror. En dat is heel erg jammer. Maar ik heb deze expres uit de kast getrokken. Omdat er gewoon eindelijk, na al die jaren, na 15 jaar wachten, een nieuwe Stratum Terror aankomt. Begin juli gaat die verschijnen, een nieuw album. Maar dit was dus degene die het laatste was. This is my own hell. Dat verscheen via Reverse Alignment and Existence Establishment. Walk with Fire. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En een helemaal nieuw album van Stratosphere. Jawel, een nieuw album is verschenen 7 maart, jongstleden, via het Amerikaanse Project Records. Ronald Marien, dat is ook zo'n beetje de rechterhand en de geluidsman van Dirk Serries. En zelf maakt hij ook de meest schitterende dingen. Het nieuwste album heet Cyclus. En van dat album hoort u nu Cyclus 2. Prachtig nieuw werk van Stratosphere.

0: En deze Oosterwoud track die staat op het album Gelach van zwart geklede kraaien, zoals dat in 2011 verscheen. Prachtig werk. Oh, ik ben nog het label vergeten, zie ik nu. Dat label was Lichterklang. Die gaat er nog even bij op de website. Lichtträger van Oosterwoud. Ze bestaan nog steeds, maar helaas is dit nog steeds het enige echte album wat ze hebben uitgebracht. Onlangs hebben ze inderdaad samen met een andere Nederlandse band, namelijk Volksweerbaarheid, een split single uitgebracht. Maar verder is het helaas een beetje stil rond Oosterwoud. Dat is jammer, want dit was een prachtalbum. Daarvoor kon u luisteren in navolging van Stratosphere van Ronald Marien naar Dirk Serris als zijn Vitna op Mana incarnatie. Onlangs is verschenen de Dante Trilogy. En de Dante Trilogy verscheen via het Poolse Zoharum. Daar zitten dus de drie albums in die destijds zijn verschenen rond de Dante Trilogy. Je hoorde van Legacy de track Cycles of Agony. Overigens, de tekst wat ik nog even wilde vertellen van Lichtträger van Oosterwoud, die werd geschreven door Gustav Falke, een Duits schrijver. Die leefde van 11 januari 1853 tot 8 februari 1916. Zometeen is het de beurt aan X-Ray en dat wordt een Berliner Schule X-Ray. Maar dan uit Engeland, namelijk de band Air Sculpture. U hoort een track van het album Impossible Geometries, een track van Thunderhead en een track van Quark Soup. Respectievelijk verschenen in 1995, 1998 en 2001. Zometeen dus in X-Ray. Air Sculpture. En nu we het toch over synths, elektronica, etc. hebben, volgende week geven we kaart weg voor een ander festival. En een festival wat gehouden gaat worden in Best, Dutch Electronic Masters. Daarover volgende week meer in de uitzending van X-Rated, die u uiteraard weer kunt verwachten op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier bij de Concertzender. Blijf ons steunen, we hebben het nodig, het geld. Dat vliegt er doorheen door onderhoud van apparatuur en dergelijke. Ja, dan klaag ik weer over de pick-up. Ha. Anyway, blijf bij X-Ray. Dank u voor het luisteren. Dank voor de reacties. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated. X-rated.

Keith LeBlanc is niet meer. Helaas, deze week werd bekend dat Keith LeBlanc is overleden. Keith LeBlanc heeft ontzettend veel voor de muziek betekend en zat ook in talloze projecten. Denk bijvoorbeeld aan Taghead, denk aan Fats Comet, denk aan Mark Stewart en de Mafia, aan de Sugar Hill Gang en ook voornamelijk ook zijn soloplaten. Dit was Keith LeBlanc solo van zijn Major Malfunction LP uit 1986. Ruim baan voor Keith, want hij verdiende het. Get This hoorde u, Major Malfunction en daarna Heaven on Earth. Nou, het is nu denk ik Earth on Heaven geworden voor Keith LeBlanc. Rust in vrede en dank voor de vele mooie muziek en het waanzinnige drumwerk wat je ons op ons hebt losgelaten. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En laten we ook het leven vieren vanavond, want het leven is natuurlijk prachtig en ja, dat we alleen maar doden herdenken, dat is niet goed. We gaan ook het leven herdenken. En daar hoort dan ook een verjaardag bij. Een goede vriendin van mij, Patricia Jansen, is vandaag jarig. En is nog in de studio vandaag ook. En zij was bijzonder gecharmeerd van een track van Quiet Husband. Onze grote vriend Richie Culver. Nou, zij was op zoek gegaan naar die 12 inch. Die blijkt toch helemaal niet uit te zijn. Die komt morgen pas in de handel. En daarom nu voor Patricia en voor u allemaal, de luisteraar, Richie Culver met 003 van zijn Raging Habits EP. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

GRDN of GRDN moet ik eigenlijk zeggen, want het is Duits. Het is namelijk gewoon Gordon Spangaard als GRDN. U hoorde Putney en dat komt van de Bocholt EP. En die verschijnt via Unreal Records en die gaat verschijnen via Unreal Records, namelijk op 12 april aanstaande. Wat al wel uit is, is een nieuwe van het Doppler Effect. Gerald Donald laat weer van zich horen. En dat werd tijd, want het is alweer 2 jaar geleden tot zijn laatste LP. En inmiddels is het geloof ik zo'n beetje 4 jaar geleden voor de laatste 12 inch. Doppler Effect heeft een nieuwe, die heet Infinite Tetra Space. Dit is Entity from Tetra Space, de nieuwste van Doppler Effect.

En dan te bedenken dat alle tracks op deze EP uitstekend zijn. Ik heb het over Sarmoon. En Sarmoon is een project van Tez, oftewel Maurizio Martinucci, die tegenwoordig ook zitting heeft in Clock DVA. Sarmoon, mij hoorde u me van Sarmoon 1. En dat is verschenen via Eclero. U hoorde Shubur met de ondertitel East. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Waar ik tot mijn grote schrik erachter kwam dat we nog maar één track van de nieuwste van Donato Dozzi hebben gedraaid. Dat was toen mijn goede vrienden hier in de studio waren en Ziet Tjarda aankwam met een track van het album Magda. En sindsdien, ja, die plaat die blijft stijgen in mijn eindlijst. Nu al hoog genoteerd de nieuwste van Donato Dozzi. Dit is Santa Cunegonda.